0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM. This is

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedamd, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radio nieuws op Jam FM.
2: This is Jam Hot. This is Jam
3: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hogevenen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: That's funny.
1: One hot jam.
2: Hot jam.
1: After another.

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: All right.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanese. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanese. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Kemp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De berg Mount Ololokwe is een populaire toeristenbestemming. De slachtoffers zijn 5 Amerikanen en de baas van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Vanwege brand zitten 3 lichamen nog vast in het gecrashte toestel. De oorzaak van de helikoptercrash in Kenia is nog niet duidelijk. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorinchem. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. 2 ambulancemedewerkers die op de A7 reden kwamen op de enorme rookontwikkeling af. In het pand bleek een dakloze man en zijn hond te liggen. Door op de ramen en deuren te bonzen kon de man worden gewekt. Hij en zijn hond konden daardoor op tijd het brandende poortgebouw verlaten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Einde Race Planet Amsterdam en opening concertseizoen. Mijn naam is Angelique Spoor. Race Planet Amsterdam werd in de jaren 90 opgericht en staat onder leiding van 3 Blekemolens. Vader Michael met zonen Sebastiaan en Jeroen. Het concern groeide uit tot een entertainmentcentrum in Nieuw-West, waar bezoekers kunnen karten, lasergamen, bowlen, karaoke zingen en spelen in het kinderparadijs. Maar op 1 november wordt de stekker uit deze onderneming getrokken door meerdere problemen. De vestigingen in Delft en op het circuit in Zandvoort blijven vooralsnog wel open. Op maandag 7 september start het concertseizoen 2026. Het Pittsburgh Symphony Orchestra trapt die dag af in het Amsterdamse Concertgebouw met een Amerikaans programma onder leiding van chef-dirigent Manfred Hoback. In de reeks wereldberoemde symfonieorkesten komen vervolgens nog het Tonhalle Orchestra Zürich aan bod op 24 november, het Gothenburg Symphony Orchestra op 19 februari, het Czech Philharmonic op 7 april en het Symphony Orchester des Bayerischen Rundfunk op 18 mei. Tot zover, meer nieuws over

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd, waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oudekerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of olympische afstand en zwemmen in de Oudekerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorg

0: ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan. Het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
3: Jam Metropool Regio nieuwsupdate.
5: Bijzonder concert tijdens ADE en Circus Bende Festival 2026. Mijn naam is Angelique Spoor. Het 30ste Amsterdam Dance Event belooft een spectaculaire show binnen het assortiment. Op 21 oktober verzorgt het Koninklijk Concertgebouw Orkest een optreden in de Centrale Markthal. Onder leiding van dirigent Riccardo Minassi wordt de 5e symfonie van Beethoven ten gehore gebracht. Bij het gebeuren wordt er gebruik gemaakt van een spectaculaire kunstinstallatie van artiest Boris Eckert, waarbij een reusachtig stuk textiel voortdurend van vorm verandert. Het Circusbende Festival van dit jaar in Amsterdam-Noord is inmiddels achter de rug. Maar de editie in Stadsdeel West ligt nog in het verschiet. Van 27 tot en met 30 augustus is het publiek van harte welkom in het Erasmuspark bij dit openluchtfestival. Op het programma staat een bijzondere mix van onder andere eigentijds circus, grillige humor en live optredens. Voor de toegang en muziek hoeft niet betaald te worden. Wel geldt er bij bepaalde voorstellingen een toegangsprijs. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Elk land die daarmee bedoelt, of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw schooljaar zorgt voor extra drukte op de weg. En jonge voetballers trappen nieuw seizoen af bij SV Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het opnieuw drukker op de wegen rond scholen in de regio Amsterdam. De vervoerregio Amsterdam vraagt met 230 spandoeken en grote borden aandacht voor de veiligheid van kinderen die lopend of op de fiets naar school gaan. Weggebruikers krijgen het advies om vooral rond begin- en eindtijden hun snelheid te verlagen, goed op te letten en kinderen voldoende ruimte te geven. De actie is onderdeel van een bredere aanpak om het verkeer in de regio de komende jaren veiliger te maken. De Vosjes van SV Oudekerk beginnen woensdag 26 augustus weer met hun trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen van 5 en 6 jaar. Er wordt iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend gevoetbald, waarbij plezier en kennismaken met de sport centraal staan. Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen vanaf 5 jaar vrijblijvend een proeftraining volgen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij de coördinator van de Vosjes via SV Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk je weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de E072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Met deze week twee fantasyfilms waarvan de eerste The End of Oak Street is getiteld. Het verhaal draait om een typische jaren 80 buitenwijk in Amerika, waar de romanschrijfster Denise, gespeeld door Anne Hathaway, met haar man Greg, die net zijn vaste baan is kwijtgeraakt, en met hun kinderen Audrey en Brian wonen met hun trouwe hond Starbuck. Op een dag groeit er een mysterieuze plant in de tuin van de buren, die al miljoenen jaren blijkt te zijn uitgestorven. Vervolgens is er een grote stroomstoring en een gek wit licht wat ze niet goed kunnen verklaren. De volgende dag ontdekken ze wat er aan de hand is als de hele wijk blijkt te zijn omgeven door een prehistorisch landschap en er dinosauriërs door Oak Street lopen die het gemunt hebben op de nog overgebleven mensen en dieren. Hoe dat verder afloopt en of ze de situatie weten te ontsnappen kun je zelf gaan zien in de fantasyfilm The End of Oak Street, werd gekeurd vanaf 12 jaar en vanaf nu te zien is in de bioscoop. De tweede film van deze week is ook al een fantasyfilm en is getiteld The Magic Fairway Tree. Dit verhaal gaat over een familie die van de stad verhuist naar het platteland om weer wat dichter bij elkaar te komen. Maar het platteland is niet zomaar een gebied buiten de veilige stad. Er blijkt in het bos achter het huis een magische verwegboom te staan die de kinderen naar een magisch sprookjesrijk kan transporteren. Hoewel de ouders van de kinderen natuurlijk niet willen dat de kinderen alleen op stap gaan, doen ze dat natuurlijk toch en ontdekken de kinderen zo allerlei bijzondere sprookjeswerelden. De grappige familiefilm The Magic Fairway Tree werd gekeurd vanaf 16 jaar en is ook vanaf nu te zien in de bioscoop. Deze week twee grappige fantasyfilms met The End of the Oak Street of The Magic Fairway Tree. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
0: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak.

0: dit is Edo Peters met het radio nieuws op Jam FM. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kan ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren, veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Door een aardverschuiving dicht bij de grens met Kameroen kwam een lawine van zand naar beneden. Veel mijnwerkers in tunnels raakten bedolven. Er worden nog steeds mensen vermist. Verwacht wordt dat daardoor het dodental nog verder zal oplopen. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Ma'ale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. 1 vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Line dancing, populair in Amsterdam. Een historische game binnenkort online. Mijn naam is Angelique Spoor. Line dance vond zijn oorsprong in Amerika. De deelnemers vormen rijen waarbij ze bewegen op dezelfde maat. Voorheen werd er alleen gedanst op countrymuziek, maar tegenwoordig is het muzikale assortiment uitgebreid met allerlei andere stijlen, zoals bijvoorbeeld rock, pop en salsa. Riley McGann, afkomstig uit Texas, geeft sinds een jaar druk bezochte lessen in deze dansvorm in Theater Boom Chicago aan de Amsterdamse Rozengracht. Goed nieuws voor gamers. Het spel 1666 Amsterdam, dat zich toespitst op de Gouden Eeuw in onze hoofdstad, kan vanaf 25 augustus gespeeld worden. Hoofdpersoon in het gebeuren is heks Noah, die paranormaal begaafd is. De bedenker van het spel is geen onbekende in de online wereld. Uit de koker van deze Patrice Delizet kwam eerder al het bekende Assassin's Creed. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren, veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. 1 vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website.

0: het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of... Kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps. Een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar 42 miljoen euro mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designer drugs. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Zeker 3 van de omgekomen tieners deelden filmpjes van een dollemansrit op TikTok. Ze reden tegen het verkeer in. Het eindigde met een frontale botsing. Het is niet duidelijk of de beelden daadwerkelijk tijdens die dodelijke rit zijn gemaakt. Onderzocht wordt of TikTok zich aan wettelijke regels heeft gehouden. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Polen heeft extra luchtoperaties uitgevoerd vanwege de aanval. De Russen vielen vannacht aan met ballistische raketten, kruisraketten en drones. 12 mensen kwamen om in Kiev, eentje in een voorstad. Een van de drones is neergestort in een onbewoond gebied in Roemenië. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kon ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt, omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Het weer wisselvallig, soms felle buien, stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Einde Race Planet Amsterdam en opening concertseizoen. Mijn naam is Angelique Spoor. Race Planet Amsterdam werd in de jaren 90 opgericht en staat onder leiding van 3 blekemolens. Vader Michael met zonen Sebastiaan en Jeroen. Het concern groeide uit tot een entertainmentcentrum in Nieuw-West, waar bezoekers kunnen karten, lasergamen, bowlen, karaoke zingen en spelen in het kinderparadijs. Maar op 1 november wordt de stekker uit deze onderneming getrokken door meerdere problemen. De vestigingen in Delft en op het circuit in Zandvoort blijven vooralsnog wel open. Op maandag 7 september start het concertseizoen 2026. Het Pittsburgh Symphony Orchestra trapt die dag af in het Amsterdamse Concertgebouw met een Amerikaans programma onder leiding van chef-dirigent Manfred Hoback. In de reeks wereldberoemde symfonieorkesten komen vervolgens nog het Tonhalle Orchestra Zürich aan bod op 24 november, het Gothenburg Symphony Orchestra op 19 februari, het Czech Philharmonic op 7 april en het Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunk op 18 mei. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps. Een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Het weer wisselvallig, soms felle buien, een stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd. Waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oudekerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of olympische afstand en zwemmen in de Oudekerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde alle beste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op zaterdag 22 augustus is er bij Noorderlicht NDSM het mini-festival A Funky Wicked Jazz Fest. Met onder andere Another Taste en de DJ's Rob Manga, Lucas Benjamin, Drapes en nog meer dan 40 andere performers. Kijk even op de website van noorderlichtndsm.nl hoe je aan kaarten kunt komen. Zondag 23 augustus nodigt het consulaat van Suriname je tussen 1 uur 's middags en 7 uur 's avonds uit om de ziel van de Surinaamse cultuur te komen proeven tijdens Serenang Kukru. Kom samen genieten van de Surinaamse gastvrijheid op het consulaat van Suriname op de Kusserstraat 11 in Amsterdam. De toegang is gratis en parkeren rondom het consulaat is vrij. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Een vrouw werd toen door een man met een mes in haar huis bedreigd en verkracht. Er kon destijds niemand worden aangehouden, maar er was wel een DNA-spoor. Alleen dat spoor leverde toen niets op. 33 jaar later is dat wel het geval, dankzij DNA-verwantheidsonderzoek. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Die fout werd in augustus 2022 gemaakt. Daardoor werden een korte tijd een paar toetsingsstappen voor het verstrekken van een krediet overgeslagen. Enkele jaren daarvoor was Vodafone door de toezichthouder ook al op de vingers getikt, omdat het bedrijf bepaalde kredietcontroles niet zou doen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze

0: mogelijk vanaf 3 september ingaan. Amerika zal volgens president Trump te afhankelijk zijn van drones uit het buitenland. China voelt zich gediscrimineerd. De tarieven zouden de wereldwijde toeleveringsketen voor drones ontregelen en er blijft weinig over van een eerlijke en concurrerende markt, aldus China. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan de zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Bijzonder concert tijdens ADE en Circus Bende Festival 2026. Mijn naam is Angelique Spoor. Het 30ste Amsterdam Dance Event belooft een spectaculaire show binnen het assortiment. Op 21 oktober verzorgt het Koninklijk Concertgebouw Orkest een optreden in de Centrale Markthal. Onder leiding van dirigent Riccardo Minasi wordt de 5e symfonie van Beethoven ten gehore gebracht. Bij het gebeuren wordt er gebruik gemaakt van een spectaculaire kunstinstallatie van artiest Boris Eckert, waarbij een reusachtig stuk textiel voortdurend van vorm verandert. Het Circus Bende Festival van dit jaar in Amsterdam-Noord is inmiddels achter de rug. Maar de editie in Stadsdeel West ligt nog in het verschiet. Van 27 tot en met 30 augustus is het publiek van harte welkom in het Erasmuspark bij dit openluchtfestival. Op het programma staat een bijzondere mix van onder andere eigentijd circus, grillige humor en live optredens. Voor de toegang en muziek hoeft niet betaald te worden. Wel geldt er bij bepaalde voorstellingen een toegangsprijs. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website FunCaps, een totaal van 21. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw schooljaar zorgt voor extra drukte op de weg. En jonge voetballers trappen nieuw seizoen af bij SV Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het opnieuw drukker op de wegen rond scholen in de regio Amsterdam. De vervoerregio Amsterdam vraagt met 230 spandoeken en grote borden aandacht voor de veiligheid van kinderen die lopend of op de fiets naar school gaan. Weggebruikers krijgen het advies om vooral rond begin- en eindtijden hun snelheid te verlagen, goed op te letten en kinderen voldoende ruimte te geven. De actie is onderdeel van een bredere aanpak om het verkeer in de regio de komende jaren veiliger te maken. De vosjes van SV Oudekerk beginnen woensdag 26 augustus weer met hun trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen van 5 en 6 jaar. Er wordt iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend gevoetbald, waarbij plezier en kennismaken met de sport centraal staan. Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen vanaf 5 jaar vrijblijvend een proeftraining volgen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij de coördinator van de vosjes via SV Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. Twee anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijnmond meldt dat de betrokken auto in tweeën is gebroken. Het ongeluk gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost. Maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. 7.040 personen waren 85-plussers. Mensen kwamen te overlijden aan hitteberoerte, maar ook omdat soms de gezondheidsproblemen die zij hadden erger werden. 2026 is volgens het Duitse instituut nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Per Amerikaanse inwoner gaat het dan om $117.000. In 2017, toen Trump voor de eerste keer aan de macht kwam, bedroeg de staatsschuld $19,95 biljoen. De recordhoogte van 40 biljoen is geen verrassing. Amerikaanse financiëndeskundigen zagen het al aankomen, meldt persbureau Reuters. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. In december 2022 werd de vrouw in een hotel in Maidenhead door een man op haar kamer overvallen. De man had een keycard van het personeel gekregen nadat hij gelogen had.

Line dance vond zijn oorsprong in Amerika. De deelnemers vormen rijen waarbij ze bewegen op dezelfde maat. Voorheen werd er alleen gedanst op countrymuziek, maar tegenwoordig is het muzikale assortiment uitgebreid met allerlei andere stijlen, zoals bijvoorbeeld rock, pop en salsa. Riley McGann, afkomstig uit Texas, geeft sinds een jaar druk bezochte lessen in deze dansvorm in Theater Boom Chicago aan de Amsterdamse Rozengracht. Goed nieuws voor gamers. Het spel 1666 Amsterdam, dat zich toespitst op de Gouden Eeuw in onze hoofdstad, kan vanaf 25 augustus gespeeld worden. Hoofdpersoon in het gebeuren is heks Noah, die paranormaal begaafd is. De bedenker van het spel is geen onbekende in de online wereld. Uit de koker van deze Patrice Delizet kwam eerder al het bekende Assassin's Creed. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. Twee anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost. Maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Budgethotelketen Travelodge topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Juliana Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook deze augustus weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de misdaadactiefilm Motor City. Een verhaal dat je vast wel wat bekend voorkomt als Vietnam-veteraan en fabrieksarbeider John Miller een relatie begint met Sophia, de vriendin van een drugsbaron. Maar drugsbaron Reynolds blijkt nogal jaloers en betaalt de corrupte rechercheur Savick om Johns auto vol te leggen met drugs. Als Sophia en John samen zijn, volgt er een politieinval en wordt John beschuldigd van het in bezit hebben van een grote hoeveelheid drugs. Onze hoofdpersoon John draait daardoor onterecht de gevangenis in, maar spint daarop gerechtigheid. Als Sophia inmiddels gedrogeerd terug is bij haar ex, bereidt John een spectaculaire ontsnappingspoging voor om Sophia te kunnen redden. Maar of dat goed afloopt kun je zelf gaan zien in de film Motor City, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is ook weer een oude bekende met de naam Spider-Man A Brand New Day. De vorige Spider-Man No Way Home kwam alweer uit 2021 en in die film moest Spider-Man Doctor Strange vragen een spreuk uit te spreken waarmee iedereen vergat dat Spider-Man eigenlijk Peter Parker was. Inmiddels is iedereen nog altijd vergeten dat Spider-Man überhaupt bestaat en leeft Peter Parker een beetje depressief helemaal op zichzelf in de stad New York. Hij probeert daar zijn studie, bijbaantje en verantwoordelijkheid als Spider-Man weer een beetje op te pakken. Als dan een mysterieuze kracht New York bereikt, komt hij toch weer in contact met het kwaad en moet hij het opnemen tegen verschillende vage types uit zijn verleden. De Marvel film Spider-Man A Brand New Day kun je vanaf 12 jaar ook vanaf nu gaan zien in de bioscoop. Deze week de film Motor City of de nieuwe Spider-Man. Als jij één van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies. Jam.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Start de motor, de boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren. En drukkers.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout,

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. De man zou het kind met een vuurwapen bedreigd hebben. Het slachtoffer was van huis weggelopen en had drugs gebruikt en kwam uiteindelijk samen met haar vriendje in de woning van de verdachte terecht. Daar zou ze onder de douche verkracht zijn. Het meisje maakte gebruik van haar spreekrecht en vertelde PTSS te hebben opgelopen. Ze leidt aan nachtmerries, flashbacks en herbelevingen. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Ook in het weekend trokken meer mensen bij de huisartsenposten aan de bel. Het ging veelal om kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Nederland staat daarmee op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het land beleefde een record met 17,3 miljoen overnachtingen van Zweden en buitenlanders op Zweedse campings. Zweden wordt verder graag bezocht door kampeerders uit Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan de zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
4: Einde Race Planet Amsterdam en opening concertseizoen. Mijn naam is Angelique Spoor. Race Planet Amsterdam werd in de jaren 90 opgericht...

september start het concertseizoen 2026. Het Pittsburgh Symphony Orchestra trapt die dag af in het Amsterdamse Concertgebouw met een Amerikaans programma onder leiding van chef-dirigent Manfred Hoback. In de reeks wereldberoemde symfonieorkesten komen vervolgens nog het Tonhalle Orchestra Zürich aan bod op 24 november, het Gothenburg Symphony Orchestra op 19 februari, het Czech Philharmonic op 7 april en het Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunk op 18 mei. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd. Waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oudekerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of olympische afstand en zwemmen in de Oudekerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: summer. Your radio.
1: This is the original.
0: Lives to jam.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië, die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen.

0: Op 21 oktober verzorgt het Koninklijk Concertgebouw Orkest een optreden in de Centrale Markthal. Onder leiding van dirigent Riccardo Minasi wordt de 5e symfonie van Beethoven ten gehore gebracht. Bij het gebeuren wordt er gebruik gemaakt van een spectaculaire kunstinstallatie van artiest Boris Eckert, waarbij een reusachtig stuk textiel voortdurend van vorm verandert. Het Circusbende Festival van dit jaar in Amsterdam-Noord is inmiddels achter de rug. Maar de editie in Stadsdeel West ligt nog in het verschiet. Van 27 tot en met 30 augustus is het publiek van harte welkom in het Erasmuspark bij dit openluchtfestival. Op het programma staat een bijzondere mix van onder andere eigentijds circus, grillige humor en live optredens. Voor de toegang en muziek hoeft niet betaald te worden. Wel geldt er bij bepaalde voorstellingen een toegangsprijs. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: van half vier.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw schooljaar zorgt voor extra drukte op de weg. En jonge voetballers trappen nieuw seizoen af bij SV Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het opnieuw drukker op de wegen rond scholen in de regio Amsterdam. De vervoerregio Amsterdam vraagt met 230 spandoeken en grote borden aandacht voor de veiligheid van kinderen die lopend of op de fiets naar school gaan. Weggebruikers krijgen het advies om vooral rond begin- en eindtijden hun snelheid te verlagen, goed op te letten en kinderen voldoende ruimte te geven. De actie is onderdeel van een bredere aanpak om het verkeer in de regio de komende jaren veiliger te maken. De Vosjes van SV Oudekerk beginnen woensdag 26 augustus weer met hun trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen van 5 en 6 jaar. Er wordt iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend gevoetbald, waarbij plezier en kennismaken met de sport centraal staan. Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen vanaf 5 jaar vrijblijvend een proeftraining volgen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij de coördinator van de Vosjes via SV Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op zaterdag 22 augustus is er bij Noorderlicht NDSM het minifestival A Funky Wicked Jazz Fest. Met onder andere Another Taste en de DJ's Rob Manga, Lucas Benjamin, Drapes en nog meer dan 40 andere performers. Kijk even op de website van noorderlichtndsm.nl hoe je aan kaarten kunt komen. Zondag 23 augustus nodigt het consulaat van Suriname je tussen 1 uur 's middags en 7 uur 's avonds uit om de ziel van de Surinaamse cultuur te komen proeven tijdens Serenang Kukru. Kom samen genieten van de Surinaamse gastvrijheid op het consulaat van Suriname op de Kusserstraat 11 in Amsterdam. De toegang is gratis en parkeren rondom het consulaat is vrij. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erica Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM. New music.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Bruls zegt dat bijvoorbeeld de boeren op tractoren die de snelweg opgaan in het hele land op dezelfde manier moeten worden aangepakt. Anders is het niet uit te leggen. De politie moet wat Bruls betreft overal in het land kunnen ingrijpen. In Oost-Nederland komt de politie in actie tegen demonstranten die de snelweg opgaan. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Van 3 mensen kon de identiteit worden vastgesteld met DNA en van 3 anderen door middel van vingerafdrukken. In totaal zijn er 82 lichamen geborgen. Er wordt onderzocht hoe oud de overledenen zijn en of ze zijn omgekomen door geweld. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Alleen voor de variant die nu rondwaart is nog geen goedgekeurd vaccin beschikbaar. Het vaccin dat richting Congo gaat is bewezen effectief tegen de Zaire-variant. Of dit ook werkt tegen de ziekte waaraan nu bijna 2500 mensen zijn bezweken is onbekend, maar het zou wel enige bescherming moeten bieden. Er worden wel verschillende vaccins voor de nieuwe variant ontwikkeld. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Line dancing, populair in Amsterdam. Een historische game binnenkort online. Mijn naam is Angelique Spoor. Line dance vond zijn oorsprong in Amerika. De deelnemers vormen rijen waarbij ze bewegen op dezelfde maat. Voorheen werd er alleen gedanst op country muziek, maar tegenwoordig is het muzikale assortiment uitgebreid met allerlei andere stijlen, zoals bijvoorbeeld rock, pop en salsa. Riley McGann, afkomstig uit Texas, geeft sinds een jaar druk

0: Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website. Jam.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Zij liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. Waterhozen zijn kleine trechtervormige slurfjes die boven grote wateroppervlaktes kunnen ontstaan. Volgens het KNMI komen er aan de Nederlandse kust en boven het IJsselmeer ieder jaar tientallen waterhozen voor. Waterhozen zijn vaak minder sterk dan windhozen, maar mensen op het water kunnen er wel letsel door oplopen. De Washington Post meldt na verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. Sinds 1979 gold in de VS de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de VS en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. Twee VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Dat laat een woordvoerder van de VN-organisatie UNAMA weten. Het tweetal maakte deel uit van een humanitaire missie in de provincie Herat toen ze werden opgepakt. De reden voor de arrestatie is niet bekendgemaakt. In juni werden ook al 20 hulpverleners aangehouden. Hun baarden zouden niet lang genoeg geweest zijn. De twee vrijgelaten medewerkers lijken in goede gezondheid te verkeren. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Politie mag preventief fouilleren in deel Amsterdam-Zuidoost. En wereldtop naar bosbaan voor WK roeien in Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf donderdag 20 augustus geldt in de H-buurt, K-buurt en het Nelson Mandela Park in Amsterdam-Zuidoost een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief controleren of mensen wapens bij zich hebben. De maatregel volgt na een toename van geweld en zorgen over vuurwapens en geldt tot en met 27 augustus. De gemeente gaat daarnaast met scholen, jongerenwerkers en buurtorganisaties in gesprek om nieuwe incidenten te voorkomen. Maandag 24 augustus begint op de bosbaan in het Amsterdamse Bos het WK roeien. Met zo'n 1200 roeiers uit 64 landen. De roeibaan is flink opgeknapt en alles wordt klaargemaakt om de sporters en tienduizenden bezoekers te ontvangen. Nederland verschijnt met meerdere kanshebbers op een medaille aan de start, waarbij ook de achten hoge ogen kunnen gooien. De organisatie hoopt tijdens de 7 dagen van het WK zo'n 40.000 bezoekers te verwelkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: This is Jam Hot. This is Jam
14: Hot. Wij zijn Jam FM.
10: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend.

0: en Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. De Washington Post meldt na verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. 2 VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover de hoofd.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd. Waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oudekerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of olympische afstand en zwemmen in de Oudekerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jam.nl.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
4: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Dat is de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij de oogarts gemeld. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Ze liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. De Washington Post meldt, na verschillende mails te hebben ingezien, dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran heeft overlegd wie Amerika uitgezet moest worden. Sinds 1979 gold in de Verenigde Staten de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de Verenigde Staten en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Werk aan kruising Bovenkerkerweg start maandag 24 augustus. En werk aan Nieuwpark Groot Vennep van start. Mijn naam is Julia Donk-Paijer. Op maandag 24 augustus starten de werkzaamheden aan de kruising van de Bovenkerkerweg en de JC van Hattemweg in Amstelveen. Vanaf die dag wordt de bestaande aansluiting van de JC van Hattemweg permanent afgesloten en wordt gewerkt aan een nieuwe kruising voor de toekomstige woonwijk De Schreg Oost. Van 7 tot en met 14 september gaat de Bovenkerkerweg op deze plek ook dicht voor autoverkeer en worden automobilisten omgeleid via de Legmeerdijk. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio oktober en moeten de kruising ook veiliger maken voor fietsers en bromfietsers. De gemeente is begonnen met het grondwerk voor Groot Vennep, een nieuw deel van Park 21 bij Nieuw Vennep. Op het terrein van ongeveer 45 hectare komen heuvels, water, moeras en bos, met volop ruimte om te wandelen, fietsen en ontspannen. Ook komt er het landbouwbelevingscentrum Moes, waar bezoekers kunnen kennismaken met natuur, landbouw en gezond eten. Het grondwerk duurt naar verwachting tot het voorjaar van 2027, waarna in het najaar de inrichting en beplanting van het park kunnen beginnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: en Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij een oogarts gemeld. En de Washington Post meldt na verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie Amerika uitgezet moest worden. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. En vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw schooljaar zorgt voor extra drukte op de weg. En jonge voetballers trappen nieuw seizoen af bij SV Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het opnieuw drukker op de wegen rond scholen in de regio Amsterdam. De vervoerregio Amsterdam vraagt met 230 spandoeken en grote borden aandacht voor de veiligheid van kinderen die lopend of op de fiets naar school gaan. Weggebruikers krijgen het advies om vooral rond begin- en eindtijden hun snelheid te verlagen, goed op te letten en kinderen voldoende ruimte te geven. De actie is onderdeel van een bredere aanpak om het verkeer in de regio de komende jaren veiliger te maken. De Vosjes van SV Oudekerk beginnen woensdag 26 augustus weer met hun trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen van 5 en 6 jaar. Er wordt iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend gevoetbald, waarbij plezier en kennismaken met de sport centraal staan. Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen vanaf 5 jaar vrijblijvend een proeftraining volgen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij de coördinator van de Vosjes via SV Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Of is het uit 1981? Let's start to dance. Aan jou de keus. En dan gewoon een lekker disco-vruchtplaatje uit lang vervlogen tijden, wat ik al zei. Hamilton Bohannon.

0: het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
1: Jamfm.nl.

0: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
1: That's some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketing tools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
12: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
11: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
12: Klinkt goed.
13: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
16: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurt in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Dus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20.
15: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
17: 40 jaar Praamrace herleeft in Raadhuis Aalsmeer. En Amsterdam pakt criminaliteit op Nieuwedijk aan met winkelvergunning. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf 5 september staat het Raadhuis van Aalsmeer helemaal in het teken van 40 jaar Praamrace. Met posters, foto's, video's, oude prijzen en bijzondere outfits uit 4 decennia waterpret. De tentoonstelling wordt vrijdag 4 september feestelijk geopend, waarbij bezoekers worden uitgenodigd om in echte praamuitrusting te komen. Ook burgemeester Guido Oudekotte, oud-burgemeester Joost Hofscholte, Spie en de Dippers zijn erbij en tijdens de opening worden enkele primeurs onthuld. De tentoonstelling is daarna tot en met 25 september gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de gemeente. Alle winkels aan het eerste deel van de Nieuwe Dijk in Amsterdam moeten voortaan een vergunning hebben om open te mogen. De gemeente voert deze regel in na jarenlange signalen over onder meer witwassen, drugshandel en overlast in een deel van de winkels. Met de vergunning kan beter worden gecontroleerd of ondernemers betrouwbaar zijn. Bestaande winkels mogen tijdens hun aanvraag open blijven, maar nieuwe winkels mogen pas starten als de vergunning binnen is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
18: This is Jam Hot. This is Jam
19: Hot. Wij zijn Jam FM.
15: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
20: This is the jamming summer.
15: We

0: half acht.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof opgepakt worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. En in Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. En vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

En zometeen is hij er weer voor jou. Ronald Trisha met zijn Jam Crackers. Ik draai er nog eentje, een 12-inch extended mix van Paul Hardcastle. Fooling Yourself.

0: Jam FM 104.9 FM.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistesttekopen.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
15: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met 1 jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loop werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurt in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20.
14: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: 40 jaar Praamrace herleeft in Raadhuis Aalsmeer. En Amsterdam pakt criminaliteit op Nieuwedijk aan met winkelvergunning. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf 5 september staat het Raadhuis van Aalsmeer helemaal in het teken van 40 jaar Praamrace. Met posters, foto's, video's, oude prijzen en bijzondere outfits uit 4 decennia waterpret. De tentoonstelling wordt vrijdag 4 september feestelijk geopend, waarbij bezoekers worden uitgenodigd om in echte praamuitrusting te komen. Ook burgemeester Guido Oudekotte, oud-burgemeester Joost Hofscholte, Spie en de Dippers zijn erbij en tijdens de opening worden enkele primeurs onthuld. De tentoonstelling is daarna tot en met 25 september gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de gemeente. Alle winkels aan het eerste deel van de Nieuwe Dijk in Amsterdam moeten voortaan een vergunning hebben om open te mogen. De gemeente voert deze regel in na jarenlange signalen over onder meer witwassen, drugshandel en overlast in een deel van de winkels. Met de vergunning kan beter worden gecontroleerd of ondernemers betrouwbaar zijn. Bestaande winkels mogen tijdens hun aanvraag open blijven, maar nieuwe winkels mogen pas starten als de vergunning binnen is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. Maak je klaar voor een muzikale reis met niemand minder dan Ronald Richel. 2 uur lang de heerlijkste vibes. 1 ding is zeker, het dak gaat eraf. Let's go!

met de microfoon, maar volgens mij hebben we weer een beetje signaal. Dat is mooi om te horen. Dit was Vanessa Jackson, een nieuwe single hier getiteld Free Your Love op de Big 104.9. Dit is Jam Crackers en we gaan verder met Ultra Nate, speciaal voor Bianca.

0: Toen werd geproduceerd door niemand minder dan het toen nog piepjonge duo Jimmy Jam en Terry Lewis. En jaren voordat ze eigenlijk middenhits gingen produceren voor grote R&B-sterren. En hier komt nog een twistje. Captain Rap geldt als een van de pioniers van de West Coast Rap en bereikte met deze track zelfs nummer 23 in de Amerikaanse dance hitlijst. En dat is even mooi om te weten. Hè? Speciaal even voor Arjan deze plaats. Ja, en zoals Herman dan zegt, stopkafjes op. Ze zijn natuurlijk oud die plaat. Dit is Jam FM 104.9, het programma Jam Crackers tot aan 10 uur vanavond. We hebben zometeen in 2 uur voor jou de Recycled Dance Classic. En die Bart komt voorbij, Breast Construction en a lot of more. So, I want to say, stay tuned.
1: Dit is de unieke muziek.

0: lives for new music. Stay tuned.
1: Don't touch that dial, folks. We'll be right back.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof opgepakt worden. En in Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was, kapseisde. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Nieuw schooljaar zorgt voor extra drukte op de weg. En jonge voetballers trappen nieuw seizoen af bij SV Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het opnieuw drukker op de wegen rond scholen in de regio Amsterdam. De vervoerregio Amsterdam vraagt met 230 spandoeken en grote borden aandacht voor de veiligheid van kinderen die lopend of op de fiets naar school gaan. Weggebruikers krijgen het advies om vooral rond begin- en eindtijden hun snelheid te verlagen, goed op te letten en kinderen voldoende ruimte te geven. De actie is onderdeel van een bredere aanpak om het verkeer in de regio de komende jaren veiliger te maken. De Vosjes van SV Oudekerk beginnen woensdag 26 augustus weer met hun trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen van 5 en 6 jaar. Er wordt iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend gevoetbald, waarbij plezier en kennismaken met de sport centraal staan. Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen vanaf 5 jaar vrijblijvend een proeftraining volgen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij de coördinator van de Vosjes via SV Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Dankjewel, Marie.

0: Time hier op Jam 104.9. Jerk Out. Dat is een leuk beetje over de Time, dat hun grote comeback hit uit 1990 lag al 10 jaar op de plank. En wordt oorspronkelijk in 1981 door Prince geschreven en opgenomen. En natuurlijk, het nummer ontstond nadat leden van de Time tijdens een tourvluchtje met een vliegtuig werden uitgezet wegens baldadigheid. Niet in de lucht gebeurd hoor, daarna. En ja, Prince vond dat erg leuk en maakte daar een leuke funknummer van. En dat was dus deze Jack Out hier op Jam FM. Mocht je trouwens willen reageren, kan dat even een mailtje sturen naar studio@jamfm.nl of naar mij persoonlijk, ronald@jamfm.nl. Als je op de klok kijkt, 35 na 8, het is tijd om te gaan recyclen hier in de studio. Dat betekent dat we de blender weer even aan gaan zetten. Hoppakee. En wat hebben we vanavond voor jullie gedaan?
1: Dance classic. This is the original.
0: Ja, dan beginnen we met Disco Nights en daarna natuurlijk de blender.

moet ik even zeggen. Je favoriete drankje kan namelijk ook je liefdesleven een beetje een dutje laten indoen. Ja, wat is dat nou weer? Ja, dat kan natuurlijk voor alles zijn. Hè. Ik zou zeggen, doe er even ander muziekje onder. Zo. Dat is misschien wat lekkerder. Lekker spannend ook, hè, om er zo te zeggen. Nee, te veel cafeïne, suiker en slecht slapen. Dan kunnen natuurlijk je testosteron en doorbloedingen flink dwars zitten. En ook sommige plantaardige melksoorten bevatten toevoegingen waar onderzoekers kritisch naar kijken. De oplossing, minder energiedrank, niet te laat koffie en af en toe een beetje een glasje water of iets dergelijks. Je hart en je slaapkamer zullen je dankbaar zijn. En misschien ook wel je dame die daarnaast je ligt, of je man. Want dan kun je een beetje bedrock krijgen.

0: lekker. Hele lange uitvoering natuurlijk weer uit 1988. Giorgio, ja, zijn naam is officieel natuurlijk Giorgio Alentini. Hij was actief in de jaren 80 gemaakt. Elektronische funk en disco en electro met een stevige dosis soul erin. En zijn muziek is inmiddels een geliefde ontdekking onder liefhebbers van obscure 80s funk en boogie. En Giorgio bleef altijd behoorlijk onder de radar, waardoor zijn platen tegenwoordig bijna voelen alsof ze muzikale schatjes zijn uit een vergeten platenbak. Nou, dat is één ding wat zeker is. We hebben ook al afgesproken in de chatroom dat volgende week de Lovers Lane voorbij gaat komen. Dat is toch ook weer even fijn, hè? Dit is Jam 104.9. Nou, dat is al hier al bijna... Wat is het? Jeetje, 20 uur 48. Bijna een doelentijd, meld ik me nog niet helemaal. Hé, wat is dit dan?
1: Here's Johnny.
0: Johnny? Welke Johnny?

meest opvallende valetstem, falsetstem die je hoort, is natuurlijk van Aldi Barts. Die na het succes van de familiegroep eigenlijk solo ging en in 1986 meteen een nummer 3 hit scoorde met de filmsong voor de film Short Secret. Ja, dat is een film met een robotje volgens mij, als ik me nog goed kan herinneren. Leuk filmpje destijds met heel veel effecten van die tijd die je nu eigenlijk helemaal niet meer kennen. Maar dat vind ik natuurlijk ook van Schwarzenegger en Terminator of zo. Dat is echt verschrikkelijk als je dat nu ziet. Ja, en er komt de twist. Die tekst eigenlijk, die had niks met die film te maken. Dat Who's Johnny? Ze hadden gewoon een leuke, pakkende titel nodig. Die lekker bleef hangen in Hollywood. En dat is gelukt met deze plaat uit 1986. Aldi Barts en Who's Johnny? Nou, dat is mooi om te horen. Hey, we hebben zometeen voor jou klaarstaan Alexander O'Neill. En wat dacht je van Brass Construction? The party time is here. Maar eerst ga ik je even meenemen met deze van André Espoot, Junior Laya en George Mantel. Hier is

Hey, we zijn er met een paar vrienden hier in de app een beetje aan het overleggen wanneer we een keer met z'n allen een boottochtje gaan doen. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel even een dingetje. Want je kan natuurlijk ook vrienden kiezen als holbewoners, ja? Ja, we hebben tegenwoordig Tinder, Facebook en 100 vriendschap-apps. Maar ons brein die blijkt eigenlijk nog steeds te denken als een holbewoner. Ja, ik

0: donderende donderdagavond met Ronald Richel.
1: This is Jam FM 104.9 FM.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland. Maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20.
10: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
12: Politie mag preventief fouilleren in deel Amsterdam-Zuidoost. En wereldtop naar bosbaan voor WK roeien in Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf donderdag 20 augustus geldt in de H-buurt, K-buurt en het Nelson Mandela Park in Amsterdam-Zuidoost een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief controleren of mensen wapens bij zich hebben. De maatregel volgt na een toename van geweld en zorgen over vuurwapens en geldt tot en met 27 augustus. De gemeente gaat daarnaast met scholen, jongerenwerkers en buurtorganisaties in gesprek om nieuwe incidenten te voorkomen. Maandag 24 augustus begint op de bosbaan in het Amsterdamse Bos het WK roeien. Met zo'n 1200 roeiers uit 64 landen. De roeibaan is flink opgeknapt en alles wordt klaargemaakt om de sporters en tienduizenden bezoekers te ontvangen. Nederland verschijnt met meerdere kanshebbers op een medaille aan de start, waarbij ook de achten hoge ogen kunnen gooien. De organisatie hoopt tijdens de 7 dagen van het WK zo'n 40.000 bezoekers te verwelkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. En dan nu terug naar de studio met Ronald Richel.
13: Dankjewel maar weer, want we zijn weer terug bij de studio voor het volgende uurtje hier bij Jam FM. Ronald. Ja, goed zo.

0: Mr. Alexandra O'Neill, een All True Man. Speciaal even voor Nico. Vaste luisteraar voor deze show. En de goede keuze weer. Jazeker, All True Man, zeker. Een echte man hoeft trouwens niks te zeggen dat hij de baas is of zo. Hè? Nee, thuis of het niet doet. Zijn vrouw weet het namelijk al lang. Ja. En als hij toch de baas denkt te zijn, dan mag je dat geloven. Tot hij thuis komt, zeg maar. Dit is Jam FM, uw nummer 2 van Jam Crackers. En als je vaker naar dit programma luistert, weet je dat het tijd is geworden voor het volgende.
1: The Classical Artist.
0: Classical Artist betekent dat wij twee platen van een favoriete jaren 80 artiest gaan draaien. En vanavond hebben we gekozen voor Sherilyn. Twee tracks van haar dus. Zometeen, It's Gonna Be Alright. Maar hier is deze heerlijke klassieker. I've Got...

Cheryl Lynn, voordat ze een platenster werd, won ze als onbekende zangeres een perfecte score op de Amerikaanse talentenjacht The Gong Show. En ja, dat was natuurlijk wel even een belangrijk dingetje, want dan begint een beetje de start van je carrière, zeg maar. Later ook, ze werd het eigenlijk ontdekt tijdens een studie logopedie. Maar ja, besloot uiteindelijk mee te gaan doen aan een rolletje in The Wiz. Die musical, die ken je wel. En daar werd ze ontdekt en definitief dacht ze, ik ga even mijn school inruilen voor muziek. En uiteindelijk kwamen er dus heel veel hits, zoals die bijvoorbeeld die we net draaiden. It's Gotta Be Alright en I've Got Faith in You. En natuurlijk zijn er natuurlijk nog veel meer te bekennen. En dat is ook wel even een dingetje, dat lees ik net eventjes. In Den Bosch dacht een verkeerslicht namelijk afgelopen zaterdag dat ik ga vandaag even voor de waterval. Nou, uit het voetgangslicht kwam namelijk water. Het spoot er ineens uit. Vermoedelijk een lek onder de grond. En dat kwam dus naar boven. Het licht knippert inmiddels vrolijk door, maar doet nog wel rood, oranje en groen. De gemeente Brabant, waar het waterdoek uit de paal kwam, ja, die ging er als eerste op af en probeerde de lekkage te stoppen. Daarna mag het verkeerslicht weer droog achter de oortjes worden, zeg maar. En over lichten gesproken, hier is Can You See the Light?

genoeg lichtjes hier in de studio wat dat betreft. Geen probleem hoor. Dit is Jam FM 104.9. Wat is er aan de hand? Ja man. Oh, dat betekent het volgende natuurlijk weer, hè. It's reggae time. Tijdens de warme zomeruur hier.

0: Natuurlijk Inner Circle en Rock the Boat, origineel stuk van Forest. Als ik even de klok kijk, is het bijna 9:30 hier in Oudekerk in Amsterdam. Want dat betekent dat we overgaan natuurlijk naar het nieuws en dergelijke. En daarna de mix van DJ Ruud I. Dus blijf lekker ingeschakeld. Het wordt spannend.
1: Dit is de unieke

0: van half tien.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika terug naar Engeland. Maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. En in Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Veilig Verkeer Nederland vindt waarschuwingsborden weghalen voorbarig. Mijn naam is Emilie van Steen. De afdeling Amstelveen-Amsteland van Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen over de aankondiging van de provincie dat zij deze week de tijdelijke gele waarschuwingsborden met de tekst "Let op, brommobielen horen niet op het fietspad" gaat weghalen langs het fietspad tussen Ouderkerk en Amstelveen. Afdelingsvoorzitter Ben Westendorp noemt dit in een brief aan het provinciebestuur voorbarig, omdat niet duidelijk is of deze borden en de gevoerde campagnes voldoende effect hebben gehad. Hij roept de provincie op om dit besluit op te schorten. De waarschuwingsborden werden in juni vorig jaar door de provincie langs het fietspad van de N522 geplaatst. De aanleiding was een ernstige aanrijding op het fietspad bij de brug tussen een brommobiel en een fietser, waarbij in februari 2025 een 12-jarig meisje uit Ouderkerk om het leven kwam. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel, maar weer.

0: minuutje over 9:30. Studio 10 gaat open. En daar staat hij. DJ Ruti met de mix van vanavond. Nou, dat betekent dat we weer lekker een dansje gaan maken hier in de studio. Ben jij er klaar voor? De Jam On Mix Augustus 2026. Let's go!
1: Is Jam FM. Jam.

dat is die je van mij gewend bent. Uiteraard draaien we natuurlijk even nog gewoon een overgangetje naar de Quiet Storm en een lekker rustige ballade. En ik ga in ieder geval vertellen dat volgende week DJ Chris vanuit Engeland zijn mix gaat doen. En de week erop is het DJ Harry, die gaat een

0: Ik ga verhuizen en ja, dan moet even de studio ook een andere kant op. Dus dat laat ik je wel even weten wanneer dat precies zal zijn. Hey, we sluiten af met Gladys Knight and the Pips en Neither One of Us. Alvast een fijn weekend. Mazzel!
1: Ja, dat is all, folks.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
5: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland. Maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Quiet storm.
9: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: Jam FM takes it slow. This is The Quiet Storm. The Quiet Storm. The Quiet Storm. The Quiet Storm.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Quiet storm.
0: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet.

0: Hi, ik ben Hans-Peter de Zeel, oftewel de Zee. En jullie gaan luisteren naar mijn single One. Op Jam FM, smooth and funky.
1: Are you ready? Ready. New music first. Always on Jam 104.9. Jam FM. Where the magic is in the music. Jam FM. Jam. Always on Jam 104.9.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere